Ik heb dat grote geluk dat dit voor ons in de stad leven dood in Hannover, maar we hebben een grote goren. En af en aan blijf ik ook te Houston arbeiten. Eng sport dat een masse tijd. Ik moet niet met Vorrat door de stad, halve stund hen, halve terug. En te Hus is dat ook veel ruhiger. Komt nims voorbij, gif geen klönschnack om vloer oder in de kantine. Man, düsse dag is dat anders. Ik zit je maar aan ons ettisch en kan direkte mang door een groot finster naar boeten kieken. En daar is vielleicht wat los. Lüde Vogels, grote Vogels, ton wiesbel een Elster, Duven, Chlor, twee Holthegers, also Eichelheer, komt door jeden dag voorbij en een grönspecht hüpt über dan Rasen en pikt door. So, und dann rennt ein Katheker asbekloppt rüm. Von vorn nach achten wird er zurück, rob auf dem Baum wird er rünner und verbuddelt Haselnöt für den Winter. Kick, und dann ist doch noch ein Boddervogel und dann, ups, feuert us Rasenmäherroboter Rosi an mein Finster vorbei. Und dann fall mir in, ich will ja engst was schrieben, was ich dir in Radio vertellen kann. Ja, kick, so hätt auch klappt, man, ich glöf. Ich muck doch wieder not Büro hin in Summe.